wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap.

die door de rest als de pest wordt vermeden. Want ik ben met een hok en een baas en een bot niet tevreden.

Jij bent een teef, zolang ik leef ben jij een teef. Elke loopse hond liep achter je kont aan. Je dacht niet aan mij, je liet ze begaan. Jij bent een teef, een loopse teef van wie ik niets meer geef. Dus ga naar een ander, een Vlaamse boefje.

Tell off my jaw, right? Ja, kom eens lezen, mijn jaw, right? Maybelline is voor jezelf, mijn jaw, right? Maar sorry voor die twee blauwe vinkjes, ik had geen tijd. Yeah. Zeg nog één keer dat die pussy van mij is. Ja, dat je jezelf doet als je mij mist. Jij wist, Sayang, dat dit voor effe was. Plakka hoodies in je witte